Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal een pip tobak.

eerst. Hij piept tabak, heb ik die piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

Rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal, een pip tobak.